städne, dansa städne, chattes John Magneta. Pukkila sami skapma it, pukkia ahit okto ollu. Tonin